zeggen was je tanken. Messie, dat is er niet meer met je tanken. Niet vier teilen is rad vlechten, niet teren en niet federen. Messie, dat ik had durven etwas leren. Brauchst maar du zum Köderköbel leeren. Messie, vielmal is schon recht. Messie, dat ik hier geboren ben.

Atlantis. Hij wordt een ventler, lach het ze. Ze lach het hem al. Lach het, lach het, lach het is er echt. Hij wordt mee. Hij wordt mee als mijn tjemmerlijk is. Hij wordt een ventler, lach het ze. Ze lach het hem al. Lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it, lach it,